0: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
1: No, mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai-aamuisin kello 8.30.